0: Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
1: Radio zoals het hoort. Letten en

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulpen is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: In de buurt. Roulette FM.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog, maar het wordt zo'n 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A30 vanuit Barneveld naar Ede is tussen de A1 en Barneveld Noord afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn bezig met bergen daar al. Omrijden doe je via Amersfoort en Utrecht, onder andere over de A1 en de A28. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Houston, we have a problem.
5: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
6: I'll be back.
5: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
7: Nobody puts baby in corner.
5: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
8: Hakuna Matata.
5: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
9: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
5: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
10: Here's Johnny.
5: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
11: Hasta la vista, baby.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
14: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
13: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
15: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
13: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Barneveld op de A30 in de richting van Ede. Bij de aansluiting met de A1 is de A30 in de richting van Ede dicht. Althans, voor verkeer dat vanuit Apeldoorn komt aanrijden. Verkeer vanuit Amersfoort kan wel gewoon de A30 op bij Barneveld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Vanuit de beeld is dit
18: Roulette FM.
19: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Twente FM Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, altviool en piano wordt Bilthoven klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Ketevan Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige, kleurrijke Amerikaanse stijl van Eric Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruti Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein en de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
8: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
7: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
12: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten op de A1. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Dorald Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
12: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op korte termijn ook weinig op.
11: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
13: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult, dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
11: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langs op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 7 kilometer door bergingswerk en dat kost je een kwartier extra. Ook een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En de N225 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort tussen Den Treek en de A28 4 kilometer. Vertraging is er ook 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Keté van Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige, kleurrijke Amerikaanse stijl van Eric Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd Vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruti Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd Vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Het RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geld-terugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij het beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A50 Arnhem-Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Houston, we have a problem.
8: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
9: I'll be back.
8: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
10: Nobody puts baby in a corner.
8: Nee, en Queen, Whitney Houston, The Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
11: Hakuna Matata.
8: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
12: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
8: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
13: Here's Johnny.
8: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
14: Hasta la vista, baby.
15: Altijd in de buurt. Roulette FM.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog even langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Nation. Roulette FM, regio nieuws.
1: Wethouder Scherpenzeel van Wijk bij Duurstede is verbaasd dat zijn gemeente onder toezicht wordt gesteld door de minister van Asiel en Migratie. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. De wethouder zegt dat de gemeente wel degelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Zo heeft de gemeenteraad inmiddels ingestemd met structurele opvang in de Gier 3. Het college wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek met het ministerie. Soest mag van de voorzieningenrechter doorgaan met de kap van 2000 bomen op landgoed de Oude Tempel. Tegen de kap die nodig is voor de bouw van woningen was bezwaar aangetekend door de stichting Ontwikkelbehoud Erfgoed Soestdoesche Berg. De stichting en twee omwonenden van het gebied waar beschermde diersoorten als de rode eekhoorn en de das leven vroegen de rechter om de kapvergunning te schorsen. Daardoor zou er voorlopig niet gekapt en gebouwd kunnen worden. Maar de rechter vindt de stichting niet ontvankelijk, omdat deze zich voornamelijk toelegt op juridische procedures en het informeren van publiek. En dat is te weinig om als echte belanghebbende gezien te worden. De elektrische deelfietsen van Lime zijn in korte tijd razend populair geworden. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn rond Utrecht al 1,25 miljoen ritten gemaakt. Onder andere de gemeente Utrecht, De Bilt, Bunnik en Zeist introduceerden begin dit jaar samen met de provincie een nieuw systeem met elektrische deelfietsen van Lime. Daarbij werden onder meer vaste tarieven afgesproken en eisen gesteld aan het aantal fietsen dat beschikbaar moest zijn op knooppunten, bedrijventerreinen en in randgemeenten. Het aantal ritten is 7 keer zo hoog als bij voorganger Dot. De elektrische fietsen van Lime kunnen dankzij de regionale aanpak ook over de gemeentegrenzen gebruikt worden.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Keté van Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige, kleurrijke Amerikaanse stijl van Erik Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruti Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Het RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geld-terugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Er kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
1: Radio zoals het hoort. Roulette FM.
2: She's crazy like

0: tonight.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 richting Apeldoorn is tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en je hebt nu 20 minuten vertraging. Je kan omrijden via Ede en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Boom, boom.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkte heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 richting Apeldoorn heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Maarten FM, regio nieuws.
1: Het RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geld-terugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Houston, we have a problem.
9: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
10: I'll be back.
9: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
11: Nobody puts baby in the corner.
9: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
12: Hakuna Matata.
9: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
13: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
9: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
14: Here's Johnny.
9: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
15: Hasta la vista, baby.
16: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen doe je er tussen Dodewaard en Andelst 5 minuten langer over. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Agenda.
1: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie

0: Lammeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Wethouder Scherpenzeel van Wijk bij Duurstede is verbaasd dat zijn gemeente onder toezicht wordt gesteld door de minister van Asiel en Migratie. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. De wethouder zegt dat de gemeente wel degelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Zo heeft de gemeenteraad inmiddels ingestemd met structurele opvang in de Gier 3. Het college wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek met het ministerie. Soest mag van de voorzieningenrechter doorgaan met de kap van 2000 bomen op landgoed de Oude Tempel. Tegen de kap die nodig is voor de bouw van woningen was bezwaar aangetekend door de stichting Ontwikkelbehoud Erfgoed Soestdoesche Berg. De stichting en twee omwonenden van het gebied waar beschermde diersoorten als de rode eekhoorn en de das leven vroegen de rechter om de kapvergunning te schorsen. Daardoor zou er voorlopig niet gekapt en gebouwd kunnen worden. Maar de rechter vindt de stichting niet ontvankelijk, omdat deze zich voornamelijk toelegt op juridische procedures en het informeren van publiek. En dat is te weinig om als echte belanghebbende gezien te worden. De elektrische deelfietsen van Lime zijn in korte tijd razend populair geworden. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn rond Utrecht al 1,25 miljoen ritten gemaakt. Onder andere de gemeente Utrecht, De Bilt, Bunnik en Zeist introduceerden begin dit jaar samen met de provincie een nieuw systeem met elektrische deelfietsen van Lime. Daarbij werden onder meer vaste tarieven afgesproken en eisen gesteld aan het aantal fietsen dat beschikbaar moest zijn op knooppunten, bedrijventerreinen en in randgemeenten. Het aantal ritten is 7 keer zo hoog als bij voorganger Dot. De elektrische fietsen van Lime kunnen dankzij de regionale aanpak ook over de gemeentegrenzen gebruikt worden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De commissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderlo. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem wordt de spoedreparatie uitgevoerd op knooppunt Waterberg. Daar is de linkerrijstrook dicht, zodoende 9 kilometer file. Vanaf Alfred Hoenderlo rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquête De commissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A1 richting Apeldoorn doe je er tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 5 minuten langer over. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Afrit Hoenderlo en Afrit Schaarsbergen heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
8: In de buurt.
9: Roulette FM.
10: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A6 van Muiden naar Lelystad. Door een ongeluk heb je bij Lelystad zo'n 10 minuten tijdverlies. Het rijdt ook langzaam op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. En ook daar is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer, het is overwegend droog, morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt 19 tot 21 graden.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits komt steeds verder op gang. Veel files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging, maar op de A1 heb je een kwartier oponthoud. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens sta je 10 minuten in de file bij Zevenaar. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je een kwartiertijdverlies voor de afrit Elspeet. Er staat ook een pechgeval. Verder sta je bijna een kwartier in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Eercatcher. Paris Jackson. Happiest day of my life.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in volle gang met de meeste vertraging op de A50... van Arnhem naar Os, tussen Heteren en Ravenstein. Daar ben je bijna 20 minuten langer onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem sta je voor knooppunt Valburg... 5 minuten in de file door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk tussen Harderwijk en de afrit Elspeet... En op de A6 van Muiden naar Lelystad sta je bij Almere in 3 kilometer file door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog een kwartier in de file op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. De A50 is het druk. Van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Renkum heb je 10 minuten oponthoud. Verderop bij Ravenstein sta je nog eens een kwartier vast. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens sta je 10 minuten in de file tussen Elst en Lent. En op de N784 heb je ook 10 minuten oponthoud. Dat is van Terlet naar Arnhem tussen Velp en Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat nog in de file op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Renkum heb je 10 minuten oponthoud. Verderop tussen Heteren en Ravenstein is de vertraging nog eens 20 minuten. Op de A1 rijdt het nog langzaam. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven ook nog zo'n 10 minuten in de file. En op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens rijdt het ook nog langzaam tussen Elst en Lent. Vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter. Alleen op de A50 is het nog behoorlijk druk van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Vertraging is een kwartier. Op de A325 staat ook nog file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En daar ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Misha Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
11: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
10: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
15: Roulette FM.
16: Het wordt heel erg leuk vandaag.
17: Had ik tot nu toe weinig van gehoord?
18: Grandioos.
19: Ja, heel blij.
20: Ik word hier weer helemaal blij van.
16: Pak er een stoel bij

0: Soul Searchers, Can't Get Enough. En als je denkt, ik krijg wel genoeg van jou, dan is het maar goed dat ik eventjes nog mijn microfoontje niet open had staan. Toch, Henny van het geluid? Ja, precies. Ongekend dit. En ik hoor mezelf nu ook lekker terug. Ik ga hier straks wat meer overtjes vertellen. Of misschien ook niet. Ik weet het eigenlijk nog niet. Het is een verrassing. Als je denkt, ook wat klinkt die lekker scherp of wat dan ook. Ja, dat gaat ook al goed vanavond. Dus gaat helemaal goed komen deze uitzending 146 van Lokaal Kwaal. Ja, vorige week. Toen was het... Ik zei al, ik ben lekker scherp. Vorige week was ik ziek, hè? Ja. Geen uitzending? Jammer. Hadden zoveel gepland staan. Midfielders zouden langskomen. Hoop ik dat die nog steeds langs gaan komen. Maar is een beetje onzeker geworden. Zijn druk met ze in gesprek. Ik ga in ieder geval, om het goed te maken, hun muziek alvast draaien, deze uitzending. Dus maak je daar zeker geen drukte om. Dat in het kader van, nou, daar kom je nog wel achter. Ja, en we hadden natuurlijk kunsthuis ideeën. We hadden een hele volle concertagenda. We hadden dingen. We hadden muziekprimeur. Het was allemaal het raam uit. Ja. Weg. Maar goed. Nu weer een hele lekkere nieuwe uitzending. Uitzending 146 dus. Van het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over die lokale muziekartiest van jou. Via henzelf in de vorm van interviews en live muziek. En je hoort ook waar je heen moet voor dat lokale talent buiten dit programma om. Blijf ook gewoon lekker zitten. Het is best oké weer. Maar het is ook niet dat je denkt van nou, ik ga op het terrasje zitten. Dus je zit gewoon goed voor je speaker hier naar Roulette FM te luisteren. Ja, en als je daar over wilt delen in welke hoedanigheid, doe dat dan gerust. Kan via allerlei socials van Omroep Zout van Roulette FM. Wij zitten ook met het programma op allerlei socials. Daar ga ik nog zo nog meer over vertellen. Eerst, hetgene waar je in ieder geval het makkelijkste berichtje op kan sturen, dat is WhatsApp. Het nummer 06 16 14 36 80 is voor je klaar. Je kan, ik heb nu de lijnen open gegooid. Je kan nu een berichtje sturen. Komt zelfs berichten binnen. Ongekend. Die techniek staat voor niks. En het programma zit dus ook op allerlei socials. Wij zitten niet alleen op Facebook, maar ook op Instagram. Precies, @rfm_lokaal_kabaal. Krijg je een leuk kijkje in de studio. Ja, en YouTube. Als die het doet, dan kan je naar YouTube gaan en dan kan je daar in de zoekbalk Roulette FM aan elkaar. Niet Roulette FM aan elkaar, daar typen, maar gewoon Roulette en FM aan elkaar geschreven. Dat is nog wel het volgen, toch, Henny? Ja. En ik check allebei Henny vandaag eventjes. Is belangrijk, hoor. En, god, wat een uitzending wordt dit. Als je daar dan een livestream vindt, dan heb je een beeld bij deze uitzending. Maar voor nu is die beeld, dat beeld is er nog niet. Is die beeld, god. De beeld is het. De beeld en dat beeld. Ik word ook keihard uitgelachen nu hier. Hallo mensen. Goed. Maar stuur vooral een berichtje. Kan ook via X. Kan je een DM'tje sturen, direct message. @ de buurtvriendelijke DJ als je hem lastig vindt dat te vinden. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Precies, nou zijn we weer helemaal erbij. Hartstikke goed. Ook vanavond is hij er weer. Hij heeft zijn hand nadrukkelijk ook weer vandaag in het geluid. Dat is de spreekwoordelijke hand wel te verstaan. De letterlijke hand heeft hij buiten de uitzending om, ook wel eens in andere dingen. Maar daar kan ik dan weer niks over zeggen hier op de radio. Nee. Toch? Nog steeds niet, hè? Nee. Nee. En Larissa van de productie, zij is ook weer aanwezig. Zij zorgt dat we lekker lopen. Larissa van de productie. Hey, lopen we goed op schema nu?
1: Voor nu lopen we nog zeker goed op schema, maar we zijn pas net begonnen. Dus als het nu wel fout gaat, zou ik het wel erg jammer vinden.
0: Ja, dat is wel weer waar, hè?
1: Ja.
0: Ja, goed. Nou, dan hebben we dat afgecheckt. Voor vanavond hebben we Lincoln's live in de studio. Een hele mooie live sessie met haar. En straks gaan we natuurlijk weer twee lokale artiesten weer onder de loep nemen. Maar eerst heb ik John Legend. Hij komt krakelvers binnen.

0: Happiest day of my life. En dan heb ik het niet over hoe ik ervoor sta, maar over Paris Jackson. Met deze een fijne nieuwe plaat. De earcatcher bij ons deze week. En ja, als jij nou wil weten wat de nieuwe earcatcher wordt, als jij de eerste wil zijn die dat hoort, dan heb ik goed nieuws voor jou. Iedere zaterdagochtend tussen 9 en 11 in Opstaan met Juriaan onthult Juriaan, of ja, iemand anders. Je weet het nooit, hè? Het is al iemand anders. Wat de nieuwe earcatcher is. Sowieso hartstikke leuk programma, toch? Opstaan met Juriaan tussen 9 en 11 begint je weekend meteen goed. En als je dan toch luistert, vul even het luisteren. Kijk op het cijfer, boekje in. Ja. Helemaal goed. Ja, dit is niet alleen trouwens de zender van Juriaan en van Opstaan met Juriaan.
1: Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de Bilt, Bilthoven, Utrecht,
2: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westburg, Zeist, Soest, Amersfoort, Houten en Omstreken.
0: Ja, dit is ook dé plek waar je lokale artiesten voor het eerst hoort. Zo'n ongekend talent als van die veteranen. Mensen die al heel lang in de muziekindustrie werken. Maar die misschien het oog bent verloren. Uit het oor bent verloren, wel te verstaan. Zolang het lokaal is, zitten wij er bovenop. Nou, die artiesten het ook zo zwaar. En ook vanavond weer kennis laten maken met twee lokale artiesten. En deze keer heb ik voor twee bands gekozen. Twee bands uit het genre rock. Breed genre. En ik zou zelf altijd willen zeggen, ik zou hiervan willen zeggen eigenlijk, het is best wel toegankelijk. Kijk eventjes rond. Het is ijzig stil hier. Nee, jullie hebben nog niet geluisterd, hè? Nou, dan ook voor jullie opletten. De ene band hoor je straks en die andere band, die hoor je nu. We gaan het namelijk in eerste instantie hebben over Midfielders. Ja, de vijfkoppige band die eigenlijk vorige week te gast zou zijn toen ik helaas ziek was. Maar we zijn dus bezig om ze in te plannen. En in ieder geval leuk om hun muziek te laten horen. Want het is ook relevant in het kader van nieuwe muziek. Afgelopen zondag hadden ze de album release party in de NAR. Tijdens zondag bij NAR. En toen kon je dus horen, misschien wel voor het eerst, al die nieuwe platen. Een heel album hebben ze uit. En dat moment, die dag, kwam ook het nieuwe album uit voor iedereen om via de streamingsdiensten te horen. Nou ja, ze hadden het dus gespeeld vorige week donderdag. Had dat de gelegenheid kunnen zijn? Helaas, dat zat er niet in. Zulke goede muziek, dat laat je niet liggen. En dan hebben we meteen ook het kopje nieuwe muziek gehad. Al wel. De plaat die ik ga draaien is Why Don't We All Get Help. Dat is geen oproep trouwens. Het is gewoon een hele fijne plaat van Midfields. Maar dat is de eerste plaat die ze uitbrachten. Die was al eventjes uit. Maar hij staat natuurlijk ook op het nieuwe album. En die hoor je nu. Yeah.

0: how you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Met een verfijnd programma voor de bijzondere combinatie van klarinet, alt, viool en piano wordt Bilthoven Klassiek geopend. Levans Kadatse, Annemarie Konijnenburg en Keté van Charoumashvili spelen muziek van drie componisten uit de 20e en 21e eeuw. Maak kennis met de warme romantische zeggingskracht van Julius Röntgen, de verfijnde Franse neoclassieke elegantie van Jean Francais en de levendige, kleurrijke Amerikaanse stijl van Eric Evazin. Het concert wordt vrijdag om 8 uur gehouden in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €35. Het nieuwe seizoen van het wereldwijd Vertelcafé Zeist start met 5 topvertellers. En tussen de verhalen door klinkt heerlijke muziek om het verhaal even te laten bezinken. De vertellers zijn Lonneke van Selm, Nico Bakker, Saskia Bangma, Mieke Spronk en Ruti Pantoflet. Ronald van Gemeren doet de presentatie en de muziek wordt verzorgd door Paul de Ridder met luisterliedjes. Het wereldwijd Vertelcafé Zeist wordt op vrijdagavond om 8 uur gehouden in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan in Zeist. De toegang is gratis. De Bazaar in Overlangbroek biedt gezelligheid voor jong en oud, waarbij ontmoeting en saamhorigheid centraal staan. Er is een gevarieerd programma met kramen voor boeken, bloemen, wafels, oliebollen en handwerk. Er zijn kinderactiviteiten, workshops, een loterij en muzikale intermezzo's. Vanaf de middag gaat de bazaar verder met een sfeervol terras, een barbecue, de populaire dienstenveiling en het rad van avontuur voor jong en oud. De bazaar wordt zaterdag gehouden van 10 tot 4 uur aan de Langbroekerdijk B15 in Overlangbroek.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM. Het geluid uit jouw regio.

0: Zo, zet hem daar maar neer. Garden van Asisma. Hier op Roulette FM. En dat is de andere lokale rockband waar ik je graag mee laat kennismaken. En twee relatief jonge bands. En waar nu niet heel veel muziek van uit is. Zeker van Asisma. Terwijl ze hebben behoorlijk wat podiumervaring. Afgelopen jaar waren ze nog een van de finalisten bij Clash of the Titans. Het evenement voor lokale bands. Nou ja, trouwens doen ook wel andere, niet lokale artiesten aan mee. Maar focus is wel een beetje daar natuurlijk. Maar zij waren erbij als een van de finalisten van Clash of the Titans in DB's. Ja, en hoorden ze nu op Roulette FM. Straks dan gaan we naar de open podia kijken hier in de buurt. En de jam sessies. Een overzicht van wat er is. En ja, het moet al een beetje op gang komen, merk je wel. Maar in ieder geval, ik ga je helpen waar je terecht, waar je terecht moet komen. Voor de beste lokale muziek in dat soort setting. Maar eerst hoor je het regio nieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Het RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geldterugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, ben je weer even helemaal op de hoogte van wat er in het nieuwsland te doen is. En dan gaan we eventjes naar... voordat ik het vergeet. Stel nou dat jij zelf een lokale artiest kent of bent. En die hoor je hier nog niet in het programma. En dan waarschijnlijk al helemaal niet hier op de radio. Dan hoor ik graag van jou. Neem dan even contact met me op. Het handigste is via een berichtje op de mail. Jordi.van.angeren@online.nl. Je kan natuurlijk ook de studio mail doen. Studio@roulettefm.nl. Of een van de socials natuurlijk aanspreken. Het is allemaal welkom wat dat betreft. Het handigste is gewoon even een mailtje rechtstreeks naar mij. Dan weet je dat het goed komt. Ja, en misschien ben jij dan wel de volgende die tegenover mij zit. Je zou niet in ieder geval de eerste zijn wat dat betreft. Maar veel mensen dus... hier in de regio veel lokaal talent. Ja, en een plek waar je dat lokale talent ook heel goed kan zien en horen is op lokale podia, open jam sessies, open mic sessies. En het leuke daarvan is dat het vaak gratis is. Mocht je nou krap bij kas zitten, maar je wil graag hele goede live muziek horen, ga naar een open podium, ga naar een jam sessie. Ontzettend veel goede artiesten komen daar. Niet alleen trouwens lokaal. En het zijn ook niet alleen maar jonge artiesten, er komt van alles en het is echt een aanrader. En als je krap bij kas zit, is dat echt een leuke manier om even uit te gaan. Dus even een klein tipje wat dat betreft. Heb je dan toch nog wat geld, geef het uit aan een drankje of zo. Zeker podia zoals de Moira, die worden beheerd door een stichting. Die worden op die manier onderhouden. zijn veel van dat soort podia, veel van dat soort venues waar dit soort sessies zijn. Ja, en hier geven we inmiddels, omdat het er zoveel zijn, in plaats van om de week geven we iedere week een update van waar je terecht kan. Ja, we beginnen natuurlijk altijd in Café Averrechts. Daar is iedere donderdagavond een open podium online van Eric Kearns, de godfather van open mics. Hij doet dat vanaf 8 uur heeft hij de inloop. Om 9 uur start dan ongeveer het muzikale programma. Tot lekker laat. Ja, en wat er vanavond is, dat horen we soms nog in de uitzending. Dus blijf altijd hangen als je daar nog iets van mee wil krijgen. Vlak voordat je er misschien heen gaat zelfs. Maar ik kan je wel vertellen wat er de afgelopen tijd al was. Eigenlijk gebruikelijke namen. Degene die we eigenlijk heel vaak noemen. Tim Kersies, De As. De As is over een Amsterdamse artiest. Niet lokaal. Frans van Montvoort. Eigenlijk de naam die ik heel vaak noem. Dus dat is bijna een gelopen bandje. Het is er wel weer. En er zijn diverse jam sessies ook op de zondag weer. Nu het muzikale seizoen open is. In het kader van onder andere Bluegrass en Oldtime Jam. En ook de Jazz Jam sessie. Daarvoor kan je allemaal terecht in Café Averrechts. Dan gaan we naar Rabo Open Stage. Dat is echt nu weer van start gegaan. Vorige week hadden we op de woensdag nog een intimate sessions. Dat was niet de eerste weer van het seizoen, want dat was op 20 augustus. Maar woensdag, ieder om de woensdag zal ik maar zeggen, is er een intimate sessions. 2 à 3 singer-songwriters die ze dan samenbrengen op een podium daar. En dat is dan vanaf een uurtje of 8. Nou, afgelopen woensdag was Nora Rhodes, Maya Ferro en Jack Dean. Allemaal geen lokale artiesten. Ze komen eigenlijk uit het hele land zelfs. Geeft ook weer aan hoe divers het kan zijn. Maar wel allemaal jonge talenten. Maar wat is er dan? Dat is wat je gemist hebt. Wat is er de aankomende tijd te doen? Nou, er zijn 2 podia eigenlijk waar je terecht kan. Ook namelijk de Vredenburg Open Stage. En dat is eigenlijk een van de eerste die van toepassing is. Want vrijdag host Kreukelzone daar iedere keer een jam of een open podium. Dat is van 3 tot 4. Dus het is maar een kort open podiumpje. En 11 september, dus morgen, is dat met High Horse. Lokale Utrechtse duo. Dan hebben we verder eigenlijk nog op de Rabo Open Stage diverse sessies. Dat begint vanavond al. Dat is eigenlijk iedere donderdag de Jazz Jam Sessie. Of Open Ultra Jazz Jam Sessie, sorry. Ze veranderen de naam nog wel eens. Wat niet verandert is dat altijd onder leiding van Kika Sprangersjes en Bob Roos. Vanavond Kika en volgende week dan is het ook. En dan is het onder leiding van Bob Roos. En in de zomer zijn het nog wel eens andere mensen. Maar doorgaans zijn zij die het beheren. Op zaterdag is er van 11:30 tot 12:30 Lisa Marlene. Haarlemse singer-songwriter, als ik me niet vergis. Beetje soul, beetje rock, beetje een soort van fusie. Haar kan je dus op aanstaande zaterdag horen. En volgende week, dinsdag 15 september, van 10:30 tot 11:15, Julie Lena. Ik weet eigenlijk niet, ze is in ieder geval niet lokaal. Maar ze brengt wel een lekker country vibe hier op de Rabo Open Stage in Utrecht. En dan hebben we straks nog meer open podia. Maar eerst eventjes om je een idee te krijgen van hoe het daar klonk. Het is niet lokaal, maar het klinkt wel heel fijn. Deze guy uit het Verenigd Koninkrijk, specifiek uit Ierland, Dublin. The Wind, You and Me, van Sean Collins.

0: Nou, in Love Takes Over. Ik geloof dat iets anders ook eventjes overname deed. Je hoorde David Guetta en Kelly Rowland met When Love Takes Over. Daarvoor Round Round van de Sugar Babes. Dat is ook wel fijn echt om te horen, zeg. Goedemorgen. En daarvoor, ja, en die wil ik zeker even niet aan je aandacht laten ontsnappen. Truman Smith. Kerel uit Newcastle om specifiek te zijn. En waarom hoorde je Truman Smith nou met Maybe Be More Than That en Sean Collins? Allebei waren ze afgelopen woensdag, dus gisteren, aanwezig op de open mic van de Moira. Niet lokaal, maar ik kreeg dit door van een van de drie hosts. We hebben nu drie nieuwe hosts op dat open podium. En Meerte, ook wel bekend als Lampje, gaf door dat deze twee echt wel heel erg opvielen. Ja, en het is inderdaad wel hele fijne muziek. En dat moet je ook gewoon hier kunnen horen. Ook als het niet lokaal is. Wel lokaal. En zeker de coolste persoon hier in de studio. Zonder twijfel. Ze maakt gevoelige nummers. En ik ben benieuwd welke snaar ze vanavond raakt. Live hier in de studio. Link Kools. Of moet ik zeggen Link Kools?
1: Link Kools is allebei prima.
0: Maar het is Link Kools, toch? Ja, oké. Okay. Slechte grap. Zeker niet slecht. Jouw muziek.
1: Dankjewel.
0: En dat ben niet de enige die dat zegt. Maar voordat we daar dieper op ingaan. Ik ben wel even benieuwd. Jij maakt gevoelige nummers. Mm-hmm. Waar komen die gevoelige nummers vandaan? Waar komt die ervaring vandaan? Waar komt dat geluid vandaan?
1: Nou, de meeste nummers die ik schrijf gaan wel eigenlijk over mezelf en mijn leven. En als muzikant maak je het altijd iets dramatischer dan dat het is. Dat is een beetje je baan. Dus sommige dingen zijn heel erg. In real life was ik toch een beetje van ja, valt ook eigenlijk mee. Maar hè, het is wel
0: een nummer. Als je zegt dramatisch, is dat dan iets textueels? Is het een spin nog aan het werkelijk verhaal? Of in welk opzin dramatisch?
1: Ja, wel eigenlijk textueel. En sommige nummers heb ik ook qua muziek best wel dramatisch. Terwijl het heel lief bedoeld is. Ik heb een heel dramatisch liefdesliedje. Die heel lieve tekst heeft. Maar de muziek klinkt niet vrolijk. En dat vind ik eigenlijk altijd heel leuk. Als nummers of heel erg blij klinken en niet zo zijn. Of heel verdrietig klinken en wel blij zijn. Dat vind ik altijd een leuke... Een
0: soort mindfuck eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik moet het eigenlijk nu vragen, want dat ligt meteen op mijn tong. Hoe komt dat dan binnen bij het publiek?
1: Ja, veel mensen...
0: Hebben mensen het door dan ook? Of zie je aan mensen dat ze heel erg geraakt zijn? Of dat ze juist misschien heel vrolijk zijn, omdat de muziek heel vrolijk is, maar dan niet doorhebben dat het misschien zelfs zieligs is? Of...
1: Ja, nou ja, voor mijn gevoel komt het altijd wel gewoon over zoals ik wil dat het overkomt. En sommige mensen hebben ook andere interpretaties, dat is altijd... Zo, dus nummers waarvan ik denk dat zijn echt vriendschap, break-up songs. Dan zijn mensen als van ja, dit was echt toen mijn relatie uitging. Dan ben ik van, oh ja, je kan het natuurlijk gewoon anders horen. Dus iedereen hoort het anders, maar mensen gaan niet zeg maar springen bij nummers waarvan ik denk, volgens mij niet de bedoeling.
0: Dat zou raar zijn, maar goed, dat is dus nog niet gebeurd.
1: Nee.
0: Is dit altijd, laat ik zo zeggen, welke ervaringen zit in die nummers? Zijn dat altijd jouw ervaringen? Zijn dat soms ervaringen die je misschien binnenkrijgt of hoort?
1: Het zijn eigenlijk wel altijd mijn ervaringen of dingen die ik wel in het echt bij mij heb gezien. Dus het zijn altijd wel gewoon echte gevoelens. Want ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld een boek te lezen en daar een nummer over te schrijven. Omdat ik die gevoelens niet herken. En dan vind ik het heel moeilijk om daar een eerlijk nummer over te schrijven. Ik wil vooral eerlijk zijn. Dus ja.
0: Vanuit die ervaring zingen is ook waar je het meeste gevoel erin kan leggen.
1: Ja, ja.
0: Wat trekt jou zo aan in... Die muziek maken in dat genre ook van ja, ik hou niet zo heel erg van misschien in hokjes, maar het is, je zou kunnen zeggen, folk.
1: Mm-hmm.
0: Wat trek je in dat genre aan en in die gevoelige nummers daarin te maken?
1: Ja, ik heb folk altijd heel erg mooi gevonden en ik ben heel erg geïnspireerd door Joni Mitchell, Lizzie McAlpine, Phoebe Bridgers en hoe zij hun muziek ook met hun tekst konden verbinden. Dus dat wat zij voelden was ook echt in elke noot van de gitaar. En alles wat de drums deden was precies juist. En dat vond ik altijd super mooi bij folk. Dat het minimale soms heel maximaal kan voelen. En ik ben daar heel erg geïnspireerd door geraakt. En ik heb van alles, allerlei genres gedaan. Dus ook rock en zo. Maar ik kon daar altijd niet echt mijn gevoelens in kwijt zoals ik het in folk kan. Dat er gewoon nog best wel veel hoeken zijn die je kan nemen daarin. Dus best wel een breed genre voor mij.
0: Het is ook wel interessant. Ik ben ook benieuwd. Jij maakt al vanaf jong heb je ervaring met muziek maken en met muziek bezig zijn. En heb je, wat heb je verder geprobeerd buiten wat je nu doet om qua muziek maken, qua stijlen? En wat zijn misschien experimenten geweest die mensen misschien niet kennen?
1: Toen ik heel jong was, toen ik begon met zangles, heb ik opera gedaan.
0: Oké. Was dat ten tijde van het kinderkoor? Of,
1: Nee, dat was net daarna. Toen had ik voor de eerste keer solo zangles. En toen had ik een operazangeres als zangdocent. En toen dacht ik, dit is het vetste ooit. Dit wil ik ook. Maar toen dacht ik toch van ja, popmuziek is eigenlijk ook best leuk. Dus toen ben ik daar wel snel naartoe gegaan. Maar opera vind ik zeker nog steeds heel cool. En kijk ik ook steeds heel erg naar op. En heeft me ook wel geholpen in sommige dingen. Ja, rock, zoals ik zei, ik had een band hiervoor. Ook voor de Herman Brood, waar we rock mee deden. En dat was ook heel erg leuk.
0: Ken je band toevallig van naam? Of noem gerust de naam als je dat leuk vindt. Maar...
1: Het heette Dysenia. En het was van mijn middelbare school vrienden. Die zaten ook een beetje bij dezelfde muziekschool. En toen zijn we in een band gegaan. En toen gingen we daarmee muziek maken. En ja, maar daar hebben we nooit mee opgenomen of zo. En toen zijn we uiteindelijk gestopt toen ik met Herman Brood ging starten. Toen viel het allemaal een beetje uit elkaar toen mijn man ging studeren.
0: Ja, ik ben, er zijn zoveel dingen over wat je gedaan hebt, recent ook, waar je mee bezig bent geweest. Gaan we 2 uur gaan we het meer over hebben. En jullie gaan ook spelen?
1: Ja.
0: Mooie akoestische setting. Is dat een setting die je vaker aanhoudt?
1: Ja, zeker.
0: Dus dit is vertrouwd terrein.
1: Ja.
0: Wat gaan we horen en waarom? Kort gezegd.
1: Wat we nu gaan spelen is In the Little Things. En dat is mijn eerste single geweest die ik dit jaar heb uitgebracht. En een verdrietig nummer, maar ja, what else is new? ik heb heel hard gewerkt aan dit nummer en ik ben er best wel trots op. En ik speel deze ook heel graag.
0: En mensen horen hem ook heel graag. Want het is een gerenommeerd nummer, zou ik bijna willen zeggen. Het is wel eentje. Hey, we gaan naar luisteren.
1: Yes.
0: Take it away.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Houston, we have a problem.
10: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
11: I'll be back.
10: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
11: Nobody puts baby in the corner.
10: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
12: Hakuna Matata.
10: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
13: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
10: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
13: Here's Johnny.
10: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
14: Hasta la vista, baby.
15: Altijd in de buurt. Roulette FM.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
17: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
16: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
18: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
16: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vanuit de Bilt is dit
19: Roulette FM.
15: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
20: Roulette FM.
21: Het is onze hypothese dat we hier geld van worden, inderdaad.
22: Dit zijn altijd gewoon een beetje leuke sfeermakers.
23: We beginnen even met Jordi.

0: René Vroger met Just Say Hello. Zo, dat komt op. Goed. Als je je afvraagt waar dat voor nodig was. We hebben een soort van extra speelhoekje gevonden. Meer gecreëerd zou ik eigenlijk wel willen zeggen. Dus we hebben wat effectjes gevonden. Vind je het leuk? Stuur het door in de app. Goed. En die wordt een beetje recalcitrant, merk ik al. Goed, en als je het pas inschakelt. Schakel eens wat eerder. Oh, die kunnen ook al gaan. Schakel eens wat eerder in. Want we hebben heel veel gedaan al. En dat heb je allemaal gewist dan. En we zijn ook al dik 70 minuten bezig. Larissa van de productie, zitten we op schema? Larissa vindt dit goed. Nou, dan gaan we gewoon door. En dan komen we natuurlijk bij de verslavende plaat. Dat is mijn favoriete plaatje. Dat is het plaatje wat ik als eerste ga luisteren als ik een plaatje opzet. Ja, en dat is nog steeds, ondanks de week ziek. Ik ben niet gaan eilen, ik ben niet andere dingen gaan dromen. Ik heb wel andere fijne muziek gehoord, maar het is nog steeds Lil Luna, Pushing Daisies. Is
1: de verslavende plaat.
0: En die hoor je nu op Roulette FM.

0: Wat ik eigenlijk zocht om het eventjes even voor de body om het even af te sluiten was dit.
1: De verslavende plaat.
0: Maar dat applaus komt zeker straks ook nog. Ik weet het zeker. Maar eerst dus Pushing Daisies van Little Luna hier op Roulette FM. Het is wel weer zo'n uitzending, heb ik het idee, Henny van het Geluid. En nog steeds hier in de studio. Nee, dat gaan we niet doen. Dat was van een andere keer. Linkels! Hey, welkom. Nog steeds. We hebben een heel mooi nummer net in het eerste uur gehoord. Voor de mensen die dus net pas inschakelen, die hebben dat gemist. Jammer genoeg.

0: indrukwekkend. En nu merk ik dat ik dat een stuk beter aan kan. Maar ook op muziek heb ik heel veel zangtechnieken geleerd. Ik heb van alles gedaan. Dingen wat ik helemaal niet leuk vond. Maar,
1: zoals?
0: Ja, nou ja. Bij zangles dan maak je soms echt de meest vreemde geluiden. En dan moet je aan je ouders uitleggen dat dat wel echt les is.
1: Want die geloven het niet. Die zeggen, waar gaat dit geld heen?
0: Ja, dan maak je kraaiengeluiden. En dan denken ze van, ja, dit is toch geen zangles. Maar toch wel. En dat heeft ook gewoon geholpen met dat ik steeds breder ben gaan zingen. Qua wat, hoe hard en hoe zacht en hoe... Ja, allemaal verschillende dingen. Allemaal technische dingen. Ook heel saai, maar...
1: Ja. Maar ik hoor daar twee dingen van. Aan de ene kant techniek, wat logischerwijs wat je natuurlijk leert als je daar bent. Maar ook dus de interactie die je hebt met andere muzikanten, de ervaringen en wat je van hun hoort, zeg maar. Was het sociale en het contact met andere artiesten en misschien ook, ik weet niet of de gitarist, of jullie elkaar ook daar tegen het lijf zijn gelopen?
0: Zeker, is dat in de klasmaker.
1: wat was misschien crucialer of misschien het meest winstgevend in dat opzicht, de les in techniek of het sociale contact met mensen en de ervaring die je opdoet en het contact en met elkaar ideeën uitwisselen?
0: Ik denk sowieso wel gewoon het sociale ervan. Want muziek, de industrie is een groot woord natuurlijk. Maar gewoon heel veel contacten met mensen leggen. En met die mensen samenwerken. En als je dat niet hebt, dan wordt het wel gewoon een stuk lastiger. En natuurlijk vooral met social media nu. Je komt ergens, maar uiteindelijk moet je het in real life gaan doen. Dus ja, het sociale voor mij was wel echt het belangrijkste wat ik heb geleerd daar. En je leert ook over je rechten, dat je niet zomaar je ziel weggeeft als je een platencontract krijgt. Dus dat vind ik wel het belangrijkste. En de techniek is belangrijk, maar ja, dat leer je gewoon. En dat sociale moet je willen leren eigenlijk.
1: Voelde je ook vrij daar om te kunnen oriënteren, om te kunnen doen wat je wil, testen en om een beetje de kant op te vliegen muzikaal die je op wilt? Want je hoort ook wel eens dat artiesten zeggen van, nou, ik moet heel erg op deze manier zingen of muziek maken. Iets wat ook past misschien bij wat voor de industrie straks goed gaat werken. Hoe was dat voor jou? Was het daar muziek maken op de manier zoals je het eigenlijk graag had gewild? Voelde je soms wel eens gedwongen een bepaalde kant op te gaan?
0: Nee, dat heb ik nooit gehad. Er was altijd gewoon ruimte om te maken wat je wilde maken. En natuurlijk, je had opdrachten van maak dit in die stijl. Maar dat is meer voordat je weet hoe dat werkt. En ook ter ontdekking van andere genres en hoe je dat op jezelf kan interpreteren. Want er zijn echt mensen uit mijn klas die met compleet andere muziek de school binnenliepen en weer naar buiten liepen met echt een heel ander genre dan daarvoor. En dat vind ik eigenlijk heel erg cool. Dat kan. En ik heb me nooit... Ik heb nooit gevoeld dat ik iets moest maken wat ik niet wilde. Dan waren het echt opdrachten die je dan tijdelijk deed. Maar, en dat was puur voor je verbreding van je genres. Maar niet dat je dat moest doen als je dat niet wilde voor je eigen muziek. Ja.
1: Je bent druk bezig met nieuwe EP?
0: Ja.
1: Die nieuwe EP, daar gaan we het meer over hebben trouwens straks in het volgende stuk. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, aansluitend op waar we het net over hadden. Wat gaan we concreet horen of wat neem je compleet mee, zeg maar, naar de EP wat je van de Herman Brood Academie hebt opgepikt? Wat je daar geleerd hebt, met het sociale contact ook?
0: Het zijn vooral nummers over... Ja, vriendschappen en relaties daarin. En allemaal verschillende ervaringen. En ook verschillende hoeken van ja, liefde en vriendschap. En sommige nummers had ik al geschreven voor de Herman Brood. En de meeste tijdens. Dus heel veel van die ervaringen heb ik ook een soort verwerkt op de Herman Brood. En die nummers geschreven daar. En met mijn band samen toen uitgewerkt. Dus ja, vooral eigenlijk mijn leven is soort van... Het is eigenlijk mijn leven voor de Herman Brood gemaakt op de Herman Brood.
1: Oké, wel een mooie samenvatting. We gaan naar jullie luisteren. Over muziek praten is leuk, maar naar luisteren is misschien nog wel leuker. En dat het mooi klinkt hebben we net al gehoord in het eerste uur. Wat gaan we horen?
0: We gaan mijn tweede single horen. Mijn stiekem wel een beetje mijn favoriete. You Don't Do The Same. En dat is denk ik wel mijn meest boze nummer die ik heb.
1: Dat is nog niet, want er is ook net een nieuw nummer uit, nog toch?
0: Ja, klopt. Die is wel wat milder.

0: En wat, ja, wat rustiger, maar deze is toch wel een van mijn hardere, bozere, hele duidelijke nummers.
1: Dit klinkt spannend. We gaan er naar luisteren. Ik ben nu al benieuwd.
0: Ja.

0: En zo direct nog meer in Goals. Maar eerst de regioagenda.
1: Roulette FM Agenda.
2: Het is dit weekend open monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Beer en Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago blues, West Coast swing en rhythm and blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
0: Het klinkt altijd een beetje als iemand een bad-eend vermoord of zo op het eind. Raar. Gewoon raar. Maar goed. Wat niet raar is, en nog steeds, is ze hier in de studio. Lynn Coles.
3: Ja.
0: Hi.
3: Hi.
0: Voor het laatste stuk. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Er is een EP aanstaan. Je bent druk bezig met een EP.
3: Zeker.
0: Daar hebben we nu 2 nummers van gehoord. Het zijn 3 nummers uit, als ik me niet vergis.
3: Ja.
0: Vertel eventjes meer over hoe is dat tot stand gekomen? Waar kwam het materiaal of het idee vandaan voor deze EP?
3: Ik had heel veel dingen te zeggen over bepaalde mensen vooral. Goede dingen en veel slechte dingen eigenlijk.
0: Dus... mensen in je directe omgeving of moeten we meer publieke figuren denken?
3: Nee, wel echt uit mijn directe omgeving. Gewoon vrienden, mensen die gewoon niet zo leuk waren. Die je beter lekker kan laten gaan eigenlijk. Daar gaat het vooral over. En eigenlijk dat.
0: Nou, heel goed. Misschien, het is altijd natuurlijk, want het is dan naar iemand geschreven. Weten mensen dit?
3: Misschien. Ik ben niet heel subtiel in sommige dingen.
0: Okay,
3: misschien. Ik zeg niet letterlijk hun naam of ik beschrijf niet hoe ze er precies uit zijn. Ze zijn 1,70 lang of zo, dat niet. Maar het is wel soms gewoon duidelijk waar het over gaat.
0: Ja, en de context of het, ja.
3: Ja, gewoon het hele verhaal. En of het over meerdere of één iemand gaat, dan is het soms duidelijk over wie het gaat. Als je mij kent en die mensen kent, dan kun je misschien een beetje... vingers wijzen.
0: Hebben we een goede smaak kunnen krijgen van de EP met die 3 nummers uit. Hoe gaat dat verder nog zijn als de andere... Misschien komen er nog meer releases. Misschien is het straks gewoon de EP komt uit. Wat gaan we dan verder nog horen muzikaal?
3: Op het EP zijn er nog 3 andere nummers die hierbij komen. Die allemaal een andere mood hebben. en ik ben nu ook veel aan het schrijven met ook verschillende technische dingen van verschillende stemmingen op de gitaar en allerlei inspiraties uit verschillende hoeken. Dus mijn muziek gaat altijd aan de andere kant op, maar klinkt wel altijd als mij eigenlijk. dus vooral nu het EP veel spelen, maar ik ben eigenlijk altijd aan het schrijven als ik iets bedenk, dan schrijf ik het op. Ja.
0: Wat is nou... Je hebt wel een soort van favoriet aangegeven eerder van, dit nummer ligt dichtbij. Maar wat is nou representatief? Welk nummer tekent de EP misschien het beste qua gevoel of qua... De verbinding is, zeg maar, wat je hebt meegenomen rechtstreeks van afgelopen tijd vanuit de opleiding. En dus, wat is misschien ook het nummer wat daar het meest voor staat?
3: Ik denk In the Little Things, het eerste nummer die ik heb gespeeld vanavond. En ik wilde die ook expres als eerste song uitbrengen, omdat ik denk dat die duidelijk maakt hoe relaties kunnen gaan. Dat je super close kan zijn met iemand, maar het ineens helemaal kan omslaan of juist verwaterd. Dus ja, ik denk dat dat wel het beste voorbeeld is, omdat er verschillende onderwerpen zijn. Ook dat er gewoon goede relaties zijn, want die zijn er natuurlijk ook. En ook verdrietigere dingen. Dus ik denk dat dat nummer wel het best het EP beschrijft.
0: Zijn er ook dingen waar je misschien te veel mee geworsteld hebt? Of waar je denkt van ja, dat heeft het niet gehaald. Of dat weten mensen niet. Of dat was een te grote uitdaging.
3: Er zijn zeker wel onderwerpen waarvan ik het moeilijk vind om te schrijven. Of dingen waar ik gewoon nu nog niet echt een plek voor heb om te schrijven. Want er zijn best wel veel dingen gebeurd in de afgelopen jaren in mijn privéleven. Van ik denk, ja, dat die verdienen nog een nummertje. En sommige nummers hebben. maar ook dingen waarvan ik denk, ja, dat hoeft niet per se in muziek worden uitgelegd. En is gewoon helemaal van mij of zo. Want muziek is best wel, als je het uitbrengt, is het ineens voor iedereen te horen wat je allemaal denkt, ja, en wat je voelt. En sommigen denken van ja, ik weet niet of ik wil dat mensen weten dat ik me hierover zo heb gevoeld of zo. Dat ik denk, nou, dat die afstand hou ik even lekker voor mezelf.
0: En dat soms kan ik me voorstellen, ja. Het is ook heel intiem natuurlijk, ook om het zo met je publiek dan te brengen.
3: Ja. Er zijn zeker wel nummers waarvan ik denk, nou, die komen nooit uit. Want die zijn gewoon lekker voor mij.
0: Zo niet, dan trek je alsnog hier voor de studio in. Je gaat een derde nummer solo doen?
3: Ja.
0: Vertel, wat gaan we horen?
3: Nou, we gaan mijn laatste single van het EP, die pas is uitgebracht, horen. En dat is Odd One Out. En dat is eigenlijk zegt de titel dan een beetje dat je een beetje uit een vriendschap wordt gezet, langzamerhand. Dat je er niet helemaal bij hoort. Een beetje buitensluiten. Altijd gezellig.
0: En toch zit er lekker om te luisteren, kan ik al zeggen. Want ik had hem sowieso ook staan als nieuwe muziek. Nou, we gaan nu horen van jou. Hoe goed is dat?

0: Doe dan ook eventjes de fysieke applaus erbij.
1: Ik heb ontzettend van je genoten, Lin.
2: Dankjewel.
1: Om het heel persoonlijk te hebben. Wat dat betreft ontzettend blij dat je uitgenodigd. Ik weet ook dat mensen appen ook dat ze er ontzettend van genieten. Dus wat dat betreft, als er de EP uit is, als er weer wat te delen is, nodig je graag weer uit hier in de studio. Misschien voor mensen die zijn er, die dit in de gaten willen, die op de hoogte willen blijven. Waar moeten ze naar kijken? Waar kunnen ze jou als eerste zien? Wat kan je allemaal delen? Wat moeten ze volgen?
2: Ik ben vooral op Instagram en TikTok aanwezig. Allebei onder Lin Cole's Music. Moet ik mijn naam even spellen? Misschien is dat handig.
1: Dat is misschien handig, ja.
2: L, Griekse I, N-N-K-O-O-L-S, Music. Op alle platformen. En daar ben ik goed aanwezig. En plaat ik veel. Dus als er updates zijn, dan zijn dat de plekken waar je het snelst vindt.
1: Hartstikke goed. Lin, hartstikke bedankt. En ook aan de gitarist trouwens, ja, voor de bijdrage. En wij houden contact.
2: Ja, heel erg bedankt.
1: En meer nieuws in het regionieuws.
3: Roulette FM, regionieuws.
4: Wethouder Scherpenzeel van Wijk bij Duurstede is verbaasd dat zijn gemeente onder toezicht wordt gesteld door de minister van Asiel en Migratie. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente doet volgens verantwoordelijk minister Van den Brink te weinig om asielzoekers op te vangen. In het kader van de spreidingswet moet Wijk bij Duurstede dit najaar 22 statushouders een opvanglocatie aanbieden. Op dit moment biedt de gemeente geen huisvesting. De wethouder zegt dat de gemeente wel degelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Zo heeft de gemeenteraad inmiddels ingestemd met structurele opvang in de Gier 3. Het college wordt uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek met het ministerie. Soest mag van de voorzieningenrechter doorgaan met de kap van 2000 bomen op landgoed de Oude Tempel. Tegen de kap die nodig is voor de bouw van woningen was bezwaar aangetekend door de stichting Ontwikkelbehoud Erfgoed Soestdoekse Berg. De stichting en twee omwonenden van het gebied waar beschermde diersoorten als de rode eekhoorn en de das leven vroegen de rechter om de kapvergunning te schorsen. Daardoor zou er voorlopig niet gekapt en gebouwd kunnen worden. Maar de rechter vindt de stichting niet ontvankelijk, omdat deze zich voornamelijk toelegt op juridische procedures en het informeren van publiek. En dat is te weinig om als echte belanghebbende gezien te worden. De elektrische deelfietsen van Lime zijn in korte tijd razend populair geworden. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn rond Utrecht al 1,25 miljoen ritten gemaakt. Onder andere de gemeente Utrecht, De Bilt, Bunnik en Zeist introduceerde begin dit jaar samen met de provincie een nieuw systeem met elektrische deelfietsen van Lime. Daarbij werden onder meer vaste tarieven afgesproken en eisen gesteld aan het aantal fietsen dat beschikbaar moest zijn op knooppunten, bedrijventerreinen en in randgemeenten. Het aantal ritten is 7 keer zo hoog als bij voorganger Dot. De elektrische fietsen van Lime kunnen dankzij de regionale aanpak ook over de gemeentegrenzen gebruikt worden.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
1: Ja, dat was bijna misgegaan. Regio nieuws was dat dus. Ja, en dan, ja, ik zei al vorige week, hadden we geen uitzending. En dat was jammer, want daardoor gingen er allerlei dingen verloren. Waaronder een primeur die wij hebben met vrienden van de show. De band Radar Machine. En hoeveel vrienden zijn ze? Nou, we hebben ongeveer het geluid wat ze hebben, hebben we zelf zo benoemd, zeg maar. Want sindsdien hebben ze dat overgenomen. Filmische rock. Vonden ze in het interview zo mooi dat is het helemaal geworden in de omschrijving, zelfs officieel. Maar we hadden dus een primeur vorige week klaar liggen. Maar afgelopen New Music Friday is hij uitgekomen. Maar goede muziek, die is, ja, dat verjaart niet. En ik wil deze plaat nog heel graag met je delen. Het is de nieuwe dus van Radar Machine, Joy Sparks. Gaat over verwachtingen en illusies die tussen twee mensen kunnen ontstaan. Wat is echt, wat is hoop, verlangen of projectie en wat dat onderscheidt. Je hoort het nu hier op Roulette FM.
3: Nieuw van lokale bodem.

0: de concertagenda.
1: Ja, want er is veel te doen. En dan wil ik niet al het werk dat wij moeten doen, Henny van het Geluid. Maar daar is ook veel van te doen. Toch? Bellen. Ja, precies. Maar er is ook veel te beluisteren. Het oor wil ook wat. En dan bedoel ik niet dat radioprogramma op Radio 2. Love you trouwens, Emily de Wild. Hartstikke leuk. Maar wat is er allemaal hier in de buurt te doen? En wat ik al zei, dat is veel. Het begint al eigenlijk vanavond. Het is vanmiddag al raak in de NAR in Utrecht vanaf 4 uur. Maar vanaf 11 uur 's avonds, dus je kan rustig aan doen. Rustig. Oh, je kan ook een effectje. Sta je klaar met het effectje, Hennies? Doe maar even een effectje wat daarbij was.
2: Rustig.
1: Was dat al met effect?
2: Rustig.
1: Goed, we moeten verder. Oh, het programma laat allemaal uit en dergelijke. Goed. In de NAR dus vanavond de dansvloer. Die hebben ze altijd wel, maar nu heet dat event ook zo. En kafkakte. Ik heb nu lekker een gal erop. Juist, dank je. Is aanwezig uit Italië. En Volpe, lokale DJ, is daarbij. Tot 3 uur 's nachts kan je daar naar luisteren. Volpe doet een openingsset en aan het eind. En kafkakte zit daar tussendoor. En dan is daar ook vanavond, dat is om 7:30 begonnen, maar gelukkig duurt dat nog tot heel laat. Onder andere Ape Shit en Fernway, twee lokale bands die samen met Chattermag in de Echo staan in Utrecht. Vanaf 7:30 dus aan de gang, maar het duurt nog tot lekker laat, echt wel een uurtje of 11. Dus dan kan je na de uitzending kan je daar rustig ook nog heen. In de staat is het ook vanaf 8 uur al gaande, maar ook tot 11 uur. Twee lokale bands, 22AD en Destro, zijn daar tijdens Amplified bezig. En in Trap Op in Utrecht is vanaf 8:30, dus net begonnen, tot 11 uur Cream Cheese en Moza, twee lokale bands. En om de donderdag compleet te maken hebben we in het oude pothuis weer de Jam Night onder leiding van Daan Jonker voor betere jazzmuziek. Iedere dag is er lokale muziek in Paloma en dat is vrijdag niet anders, maar niet altijd is het ook van lokale bodem. Vrijdag wel om 5 uur is er Abra Musica waar je naar kan luisteren. Dus morgen ook weer fijne muziek in dat opzicht. Is sowieso ook de kick-off van het Codeumus feest wat je in Codeumus, Huizen Codeumus en op allerlei andere plekken zoals in Tivoli kan gaan horen. In de nijverheid is ook zo'n samenwerking met heel veel partners. Ook de Greenhouse, Vogelvrij. Het Keep Space Fest nummer 3. Heel veel namen, te veel om te noemen. Ah, nee. Daar hebben we ook helemaal geen tijd voor. Maar heel veel namen. Kijk even op de site van Vogelvrij. Daar staat de hele line-up gewoon bekend onder andere. Ik geloof ook op de nijverheid trouwens. Wat is er nog meer? Nou, ik noemde Huizen Codeumus heeft zelf ook nog het Kamermuziekconcert. Opening van het Beeldhoven Klassiek Festival dit jaar. Met onder andere Ketivan Charoumashvili. We kennen haar wel vaak. Dat is echt een lokale artiest die hier uit de buurt komt. Dat maakt er ook lokaal. Goed. Ook morgen van 8 tot 11 in Kabul Agogo. Specifiek in de Abu-zaal. Live in Abu, de Flinta Band Night. Met diverse lokale bands. Die allemaal een beetje een soort van exotisch tintje hebben. Zoals Blueprint en V. Arapazzani. Ja, ik moet er even over nadenken. Plus de Meenaats. We zitten in de categorie tongbrekers. Allemaal te horen morgen vanaf 8 uur in Kabul Agogo. In DW's, ook van 8 tot 11, kan je Scampira, dat is een Colombiaanse band. Maar ze hebben leuk lokaal talent meegenomen. I'm With Stupid. Ja, Utrechtse band. Ik hou van dat soort namen. Wat hebben we verder nog? Nou, ook in de kapel hier in Beeldhoven kan je terecht tijdens een nieuwe editie van Fuego Tropical. DJ Marco en DJ Gilly zijn daar aanwezig en ik heb al hun boeken gelezen. Tot 1 uur 's nachts duurt dat feestje. En dan gaan we nog naar de Staten. Daar is een nieuwe editie van Meld met de lokale DJ Dieper actief. En ook van 11 tot 4 op vrijdag in de NAR in Utrecht de clubnacht met onder andere lokale DJ Ask Me Later. En die heeft versterking. En tenslotte ook nog van 11:30 tot 4 in de Echo in Utrecht. Een nieuwe editie van Diep in de Groef met de lokale DJ's Sam Heestra en Katja Isabella. En wat er verder in het weekend te doen is en later nog gedurende de week, ga ik je later laten horen. Dieper actief, die staat in die line-up in Staten. En je hoort hem nu met Get Down hier op de radio.

0: Ja, de concertagenda, deel 2. Wat is er verder nog te doen? Ik neem je mee naar de zaterdag. Waarom? Nou, gewoon. Leuk toch? Dat toch? In Atelier de Kooi van Jits Bakker, hier in de beeld, is iets bijzonders. En dat is niet altijd. Het Swing Forever op de Open Monumentendag. Want ook dat is nog dit weekend, de Open Monumentendag. En het Swing Forever Jazz Quartet is van 4 tot 6 op die mooie speciaallocatie hier in de beeld muziek aan het maken. Dus ga daar zeker heen als je daar meer van wil weten. Wat hebben we verder nog aanwezig dit mooie weekend? Nou, er is ook nog in die Apollo in de Staten tijdens een nieuwe editie van Static. En in Club Echo is een nieuwe editie van Club Echo. Met lokale helden uit de DJ-course die ze daar toen hebben gevolgd. Kynetics onder andere. Van 11:30 tot 4 kan je in Echo genieten van Club Echo. Dan hebben we verder nog de zondag. Dan is er weer een zondag bij NAR. Niets bijzonders. Vorige week was daar natuurlijk midfielders. Maar ja, ze hebben wel muziek. Ze hebben ook sowieso een DJ en het is een goede setting. Dus daar kan je zeker heen voor fijne lokale muziek. In Simek, specifiek in Theater Zuilen, is het Zondfestival. Het culturele wijkfestival. Met heel veel namen. Te veel namen om te noemen. Noem er eentje. Buurtband, de Big Dipper. Die zijn onder andere aanwezig. Ik noem er nog één. Wild Rooster. Ook omdat die Amerikanen bent. Binnenkort naar de studio komen. Café Averrechts is Latin matinee met tango muziek. Kan je ook tango dansen. En in het Slottuintheater in Zeist is de Big Band Utrecht aanwezig. En daar kan je heen vanaf 7 uur. En in Averrechts is van 2 tot 5. Dat wil ik er even vergeten bij te zeggen. Dan hebben we verder nog Trap Op bandcoaching een aantal dagen lang. En dat is niet alleen dus voor bands, maar ook voor het publiek om te bezoeken. En het Oude Pothuis is tijdens de lounge night vanaf 9 uur in Utrecht Bohem, lokale band, te horen. Dan hebben we op de... dat was heel lelijk. Op de dinsdag in het Oude Pothuis hebben we de Jam Night met de Dexman. En op woensdag 16 september van 15:30 tot 10 in DB's hebben we Jordy Fest. Met allerlei live bands, lokale bands en ook gewoon andere bands vanuit andere oorsprongen. Ik noem een Moonloops, een Gilles Louise, allemaal aanwezig in DB's. Van 15:30, dus het begint al vroeg, tot 10 uur. Dus mocht je aan het werk zijn, maar je kan pas later aansluiten, ook dan is het nog onmogelijkheid. In Paloma in Utrecht is er weer een live muziek met Kees Sentido Quartet. Een beetje de Latin vibes. En dan zijn we ook terug op de donderdag. En die noem ik alvast omdat het anders misschien te laat is voor je om er nog aan deel te nemen. Intrap Op is van 9:30 tot 11:00. The Get Downs en My Strange Addiction. Nou, is de tijd al een beetje voorbij, Annie van het Geluid. Ja, dan moeten we wel verder. Ik noemde onder andere Richard Sayer ook in de concertagenda. Als ik hem niet heb genoemd, nou, hij had genoemd kunnen worden. Hij heeft een lekker fijn plaatje, daar kunnen we er wel mooi mee even mee uit. Tasty, samenwerken ook met Endemia, waar die heel vaak mee samenwerkt. Daar ga je zo naar luisteren. Voordat we dat gaan doen, wil je de muziek terugluisteren? Dat kan je doen via de Spotify playlist. Gewoon even naar Spotify gaan. En dan ga je naar mijn account of die van Roulette FM. En dan vind je onder openbare afspeellijsten de Lokaal Kabaal playlist. Met alle muziek netjes op een rij. Morgen hoor je weer Ruben van 7 tot 9 met alle sport in de regio. En zijn blik op het weekend. Ik hoop niet dat het blik te hard gooit, want dan is een zootje in de studio. Als jij zo op pad gaat, dan wens ik je heel veel plezier. Als je blijft luisteren, dan mensen echt kopschuddend. Als je blijft luisteren, dan weet ik sowieso dat je veel plezier hebt. En als je al gaat slapen, dan wel rusten. Ik laat je achter met Tasty van Richard Sayer en M. Damien.
1: Oh.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Houston, we have a problem.
9: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
10: I'll be back.
9: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
11: Nobody put baby in the corner.
9: Nee, en Queen, Whitney Houston, de Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
12: Hakuna Matata.
9: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
13: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
9: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juriaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
14: Here's Johnny.
9: Bijna goed. Het is Juriaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
15: Hasta la vista, baby.
16: Altijd in de buurt. Roulette FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
18: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
17: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Het RIVM in Bilthoven geeft geen concrete datum meer voor de verhuizing naar nieuwbouw in Utrecht. De verhuizing stond dit najaar op de planning, maar is opnieuw door tegenslagen als netcongestie vertraagd. Ook moeten de laboratoria aangepast worden aan strengere veiligheidseisen en heeft het gebouw last van trillingen door de nieuwe trambaan in de buurt. De 80 meter hoge kantoortoren van 18 verdiepingen is klaar, maar het kan, tot alle problemen opgelost zijn, niet gebruikt worden. Het RIVM verkocht het huidige terrein in Bilthoven in 2014 aan Bilthoven Biologicals. Bedoeling was om al in 2018 te verhuizen naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park. Het college van Zeist wil dat meer minima gebruik gaan maken van de lokale geld-terugregeling. Het geld kan onder meer ingezet worden voor de aanschaf van een noodpakket, paspoort of fietsreparatie. De geld-terugregeling is voor inwoners uit de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dat is €1.845 voor een alleenstaande. Per jaar kunnen huishoudens €125 per volwassene en €250 per kind via de regeling aanvragen. De gemeente gaat nu beter samenwerken met huisartsen, op scholen voorlichtingsactiviteiten geven en professionals in het sociaal domein beter informeren. Zo hoopt zij beter in kaart te krijgen welke mensen financiële stress hebben en ondersteund moeten worden. Het ondernemersfonds Wijk bij Duurstede geeft €2.000 voor de restauratie van gedichten in steen. De teksten staan sinds eind vorige eeuw op muren, sokkels, kunstwerk of in de bestrating. Beeldhouwer Stef Stokhoff de Jong zette in de jaren 90 met zijn partner schilderes Corrie Oudijk de poëzieroute in Wijk bij Duurstede op. Hierbij zijn van 12 dichters een kort gedicht of spreuk uitgehakt in duurzaam materiaal. Dit werk werd geplaatst in de nabijheid van historische gebouwen of plekken. In totaal is €3.325 nodig voor de restauratie. De VVV Wijk bij Duurstede zoekt voor het resterende deel boven de toegezegde €2.000 nog fondsen. De restauratie zou dan na de winter kunnen beginnen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
10: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
9: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

Oh.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: In de buurt. Roulette FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

gone. But I don't feel the dance tonight.

0: Roulette FM.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag.